voornamelijk van veilige streken en kilometers vielen. Kokend asfalt, kokend asfalt. Noodkreet van de ANWB. Er is geen vlucht met de verlichting.